sorry, sorry, okay, maar ik ga gewoon pakken, pakken. Maar is dat op Patti Maalova, Thai, The Beautiful Sounds of Love King, the rendition of the song Darling Air, bij een van vorm bij tante, wat nu leef je, ja, Darling Air coming one more time. Beautiful sounds.

freudes op dat van weer ja te hebben. Als haar oudussie naar Russen tussie, wat toe u longen en al lauw. Hij oor is er toe mijn vallen. Maar in oude town om mij op die naaien vallen. Sa hier om een ala tussie. Maar op wie is haar tussie aan. Tina er. Ook de manao je het tongje in mijn jetja op toe weer mooi om haar gewen aan je. Ole sasa ina le vau, e lima tāna. Ole utaina mai o alala mo le tāwhi I asa uma, e whā tāna. Ole ufuina o ipu I le tele o taimi, e tolu tāna. Ole utaina lo tota I taia uma, e lua tāna. Ole utewino moenga I taia uma, e lua tāna.